Van die wil hoek, dan blijf je aan. Die los niks steen, het schot erom aan. Die loog zo langs maar net verkeerd. Want als er hem los is, is het niet.